0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Het weer opnieuw zonnig en warm, tot 24 tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
10: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
9: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
11: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
9: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens twee mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met €9,3 miljard een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
10: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
9: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna €44 miljoen. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
11: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
9: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten door een eerdere aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Marcel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van €9,3 miljard. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een talentvolle acteur.
13: Markant, eigenwijs. En kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
12: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
14: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
12: Goal! Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.
16: Roulette FM. Boom, boom. Akka, akka, akka.

0: Regionieuws.
1: De Beeldse gemeenteraad wil het liefst dat eerst wordt gekeken naar andere mogelijke locaties voor een noodopvang. Het COA wil een noodopvang openen op het Berg- en Bosterrein in Bilthoven. Het COA heeft het beoogde pand al eerder aangekocht om er een regulier asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 300 bewoners. Omdat de procedure voor de vestiging nog loopt, is het niet zeker of het AZC er al komt. Het COA ziet in de tussentijd mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 100 asielzoekers op te vangen in een tijdelijke noodopvang. Een motie van SP, VVD, Pro, D66 en CDA om eerst naar andere locaties te kijken voor het openen van de noodopvang is met voldoende steun aangenomen. De partijen roepen het college op om de zomermaanden te gebruiken om dit in kaart te brengen. In september moet er meer duidelijkheid over komen. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen. Natuurpark Bloeiendaal is uitgeroepen tot het 20e zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De benoeming maakte deel uit van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het park. Het park ligt aan de oostkant van de stad Utrecht. Het wordt begrensd door Fort de Bilt Zuid, het riviertje de Biltse Grift, het kantorenpark Rijnsweer Noord en het provinciehuis. Natuurpark Bloeiendaal is in 1976 aangelegd op een deel van de voormalige buitenplaats Bloeiendaal. In 1990 wist de actiegroep Bloeiendaal bouwplannen in het gebied nog te voorkomen. Het nieuwe zusterpark vormt met andere stadsparken een groene verbinding met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt samengewerkt met de groengroep Zusterpark Voordorp en de stichting Voorveldse Polder.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

De zomer leeft op Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de shop.

0: www.zakelijke-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het door de hitte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich vanwege de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die bij opvanglocaties worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden-Nederland. Een egel die plat op zijn buik ligt met zijn poten wijd probeert zichzelf te koelen. Als mensen egels in de volle zon zien liggen, kan het beste direct de dierenambulance gebeld worden. Vogelopvang Utrecht meldt dat het nu al 20% meer vogels opvangt dan vorig jaar. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. Watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. Het prijsverschil tussen de verschillende benzinepompen in de Bilt is zo groot dat je bij de duurste pomp bijna 20 euro meer kwijt bent dan bij de goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Bij een vergelijking over de hele provincie blijkt dat je bij de duurste benzinepomp voor een volle tank van 50 liter 21,50 euro meer betaalt dan bij de goedkoopste. Volgens de vergelijkingssite loont het dus om vooraf te controleren waar je gaat tanken. In de Bilt is het prijsverschil met 20 euro extreem. In de overige gemeenten in Zuidoost-Utrecht zijn de verschillen kleiner. Zo is het verschil in Wijk bij Duurstede maar 1 euro op een volle tank. In Utrechtse Heuvelrug 3 euro, in Zeist 4 en in Bunnek 8 euro. Het aantal auto's dat tijdens de spits de Corses tegen in Westbroek gebruikt als sluitproeven is met 24% afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente De Bilt na invoering van de spitsafsluiting en de controle met een camera. Sinds juli vorig jaar werkt de gemeente met een nieuw systeem voor ontheffingen voor de spitsafsluiting in Westbroek. Vanaf oktober is de afsluiting gehandhaafd met een camera. De gemeente heeft de werking met dit systeem in april en mei onderzocht. De resultaten laten zien dat de spitsafsluiting effect heeft. In de spitsperiode rijden gemiddeld 24% minder voertuigen over de Corsesteeg. Het totale aantal voertuigen per dag is gedaald van gemiddeld 3800 naar 3200. Daarmee ligt de verkeersdruk nog wel boven het voor de leefbaarheid en veiligheid gewenste aantal van 2500 voertuigen per dag. Vanaf half september krijgen automobilisten die zonder geldige ontheffing over de Corsesteeg rijden tijdens de spits wel een boete.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen

0: 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Waterberg. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen voor Utrecht zelf 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Biltse gemeenteraad wil het liefst dat eerst wordt gekeken naar andere mogelijke locaties voor een noodopvang. Het COA wil een noodopvang openen op het Berg en Bosterrein in Bilthoven. Het COA heeft het beoogde pand al eerder aangekocht om er een regulier asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 300 bewoners. Omdat de procedure voor de vestiging nog loopt, is het niet zeker of het AZC er ook komt. Het COA ziet in de tussentijd mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 100 asielzoekers op te vangen in een tijdelijke noodopvang. Een motie van SP, VVD, Pro, D66 en CDA om eerst naar andere locaties te kijken voor het openen van de noodopvang is met voldoende steun aangenomen. De partijen roepen het college op om de zomermaanden te gebruiken om dit in kaart te brengen. In september moet er meer duidelijkheid over komen. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen. Natuurpark Bloeiendaal is uitgeroepen tot het 20e zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De benoeming maakte deel uit van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het park. Het park ligt aan de oostkant van de stad Utrecht. Het wordt begrensd door Fort de Bilt Zuid, het riviertje de Biltse Grift, het kantorenpark Rijnsweer Noord en het provinciehuis. Natuurpark Bloeiendaal is in 1976 aangelegd op een deel van de voormalige buitenplaats Bloeiendaal. In 1990 wist de actiegroep Bloeiendaal bouwplannen in het gebied nog te voorkomen. Het nieuwe zusterpark vormt met andere stadsparken een groene verbinding met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt samengewerkt met de groengroep Zusterpark Voordorp en de stichting Voorveldse Polder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een

0: stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tussen 22 juni en 5 juli zijn tijdens de hittegolf ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is onbekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is aannemelijk, zegt het RIVM. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en ook aan de slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. En de politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand startte is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Het weer zonnig bij 26 tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: word in heavy doses.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulp.

0: diensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Biltse gemeenteraad wil het liefst dat eerst wordt gekeken naar andere mogelijke locaties voor een noodopvang. Het COA wil een noodopvang openen op het Berg- en Bosterrein in Bilthoven. Het COA heeft het beoogde pand al eerder aangekocht om er een regulier asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 300 bewoners. Omdat de procedure voor de vestiging nog loopt, is het niet zeker of het AZC er al komt. Het COA ziet in de tussentijd mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 100 asielzoekers op te vangen in een tijdelijke noodopvang. Een motie van SP, VVD, Pro, D66 en CDA om eerst naar andere locaties te kijken voor het openen van de noodopvang is met voldoende steun aangenomen. De partijen roepen het college op om de zomermaanden te gebruiken om dit in kaart te brengen. In september moet er meer duidelijkheid over komen. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen. Natuurpark Bloeiendaal is uitgeroepen tot het 20ste zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De benoeming maakte deel uit van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het park. Het park ligt aan de oostkant van de stad Utrecht. Het wordt begrensd door Fort De Bilt Zuid, het riviertje De Biltse Grift, het kantorenpark Rijnsweert Noord en het provinciehuis. Natuurpark Bloeiendaal is in 1976 aangelegd op een deel van de voormalige buitenplaats Bloeiendaal. In 1990 wist de actiegroep Bloeiendaal bouwplannen in het gebied nog te voorkomen. Het nieuwe zusterpark vormt met andere stadsparken een groene verbinding met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt samengewerkt met de groengroep Zusterpark Voordorp en de stichting Voorveldse Polder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die

0: overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
3: Roulette FM.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. You. Ready!
5: You're listening to the best music you'll find anywhere.
6: Rob op woensdag.

0: De wereld ging te snel voor hem. Upside down, you turn it up. Het is ook net of die plaat op het verkeerde toerental is gesampled. Een heel contrast met het origineel. Luister maar. Hoor je het verschil? Bijzonder toch? Nou ja, laten we maar snel beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is woensdag 15 juli en ondanks dat we eigenlijk midden in de vakantieperiode zitten, is dit qua historische nieuwsfeitjes best een bijzondere dag. Er is namelijk veel gebeurd, dat kan ik niet allemaal opnoemen, maar ik zal er even een greep uit doen. In 2011, op deze datum, dus alweer 15 jaar geleden, stort een deel van zendstation Smilde in, weet je wel, die steunzender. Dat was na een brand en gelukkig vielen er geen gewonden. En in 2021, dus alweer 5 jaar geleden, waren er heftige overstromingen in Zuid-Limburg, in België en in Duitsland, waar meer dan 200 mensen bij omkwamen. Ook die beelden kan ik me nog herinneren. Dan is het ook alweer 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Dat lijkt ook wel gisteren. Nou goed, het is in ieder geval niet gisteren, het is vandaag, het is woensdag en dus tijd voor Rob op woensdag. Een heel uur classics gaan eraan komen, af en toe een hitje. Zometeen 2 klassiekers van vinyl en straks natuurlijk ook weer het broodje aanverhaal. Ik wens je heel veel plezier.

0: woensdag.
1: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Einde bericht.

0: Zo, je wordt nog druk met sommige voorbereidingen voor dit programma. Even wegleggen. Dit nummer neemt trouwens een bijzondere plek in mijn hart in. Het komt omdat dit één van de eerste singeltjes is die ik ooit kocht van mijn zakgeld. Was niet veel, dus ik moest sparen en schrapen. Maar dan blijft zo'n nummer je toch altijd bij. Een bijzondere herinnering. En over singeltjes gesproken.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ja, hier ben ik. En ik ben nog druk met het afstoffen van de plaatjes. Al die singeltjes uit de jaren 80, daar zit zo langzamerhand toch wel wat stof op. En als we het dan toch over die roemruchte jaren 80 hebben, ik heb het vandaag niet over begin jaren 80, maar de tweede helft. Ik heb twee singeltjes voor je uit 1987. Zometeen een band met twee namen die in 1986 doorbrak en inmiddels 15 albums op hun naam hebben staan, waarvan er 6 met goud bekroond zijn. Het is een Duitse popband die in Nederland 2 hits scoorde. Keeping the Dream Alive en de track die ik zo meteen voor je draai. Uit 1987 dus. Vrijheid, ook wel Münchener vrijheid en Play It Cool. Nu eerst een Canadese zanger uit Montreal die al heel wat jaartjes meegaat en inmiddels 74 jaar oud is. Hij mocht nogal wat hits op zijn palmares bijschrijven en begon ooit in een rockbandje, maar ontwikkelde zich steeds meer richting akoestisch jazzmuzikant. In de jaren 80 zat hij nog volledig in het popcircuit en in 1987 scoorde hij deze hit. Gino Vannelli en Wild

München naar vrijheid en play it cool. En als je het goed zou willen vertalen, betekent het zoiets als beheerst en emotieloos reageren. Misschien wel ongeïnteresseerd. Ja, dat is nogal wat. Misschien wel egoïstisch zelfs. Het nummer is uit 1987, zoals ik al zei. En daarmee viel het officieel niet onder de Deutsche Welle. Want dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Toen werden we ineens overspoeld met heel veel van die Duitse hitjes. Van artiesten waar je niets meer van hoort, maar dat kan ook bijna niet. Ja, waar hadden we het eigenlijk over? Nina Hagen, Falco, Peter Schilling. Trio niet te vergeten. Da, da, da. Weet je dat nog? Rheingold, niet te vergeten, Spider-Murphy Gang. Enfin, ik kan nog een hele waslijst opdoen, maar dat ga ik niet doen. Hoe dan ook, alleen maar leuke klassiekers. Wel leuk trouwens om een keer zo'n oud hitje te gaan draaien. Dit is Robin Voelzog.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Rob op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

Een grote hit in 2007. Malay en Built to Last. Ze kwamen ergens uit California. We hebben niet zoveel meer van ze gehoord. Maar het liedje heeft een heel mooi einde. Geen klassieke fade-out, maar een piano die steeds langzamer gaat en dan langzaam uitsterft. Heel erg mooi. Bijna magisch.

Het wordt een beetje eentonig en misschien hoef ik het niet meer te zeggen, maar in de jaren 60 werden natuurlijk fantastische liedjes gemaakt. De mama's en de papa's en Monday Monday, en dat terwijl we op woensdag zitten. Ja, het is Rob op woensdag, dat is niet voor niks. En ik weet niet of je nog op vakantie gaat of misschien al op vakantie bent, maar je kunt Rob op woensdag gewoon meenemen. Je kunt altijd luisteren via een van de radiostations online en je kunt altijd terugluisteren via mijn Facebookpagina of via heerdes.at, en dan moet je even zoeken op mijn naam. Mocht je in Italië zijn, dan heb je misschien liever zin in een bordje pasta of een stukje pizza. Maar het broodje aanverhaal komt eraan. En over Italië gesproken, Giovanotti en Lambalico del

0: lekker hoor. Hier mag je me 's nachts voor wakker maken, echt waar. Het funky geluid van Bruno Mars. En nee, ik had geen kaartje, maar daar wil ik niet meer aan herinnerd worden, oké? Laten we maar gewoon het broodje aanval gaan doen. Lijkt me veel beter.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
0: Dit is wat we elke week doen in de tweede helft van Rob op Woensdag. Een overheerlijk broodje aan verhaal. Hongerstillend, maar gelukkig niet waar gebeurd. En ik weet niet of je wel eens een avondje gaat stappen, maar hou dan dit in je achterhoofd. Of eigenlijk liever in je achterzak. Een man gaat een avondje de binnenstad in. En om zakkenrollers te pesten, stopt hij een oude portemonnee in zijn achterzak met daarin een briefje. Haha, gefopt. Als hij later weer thuis komt, zit de portemonnee nog steeds in zijn achterzak. Maar op de andere kant van het briefje staat nu... Dat is balen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

weet, ja, it's all about the money. En het is misschien een beetje een open deur, maar de wereld lijkt tegenwoordig alleen nog maar om geld te draaien. Dat is best een trieste constatering als je bedenkt dat er nog zoveel andere leuke dingen in het leven zijn die helemaal niet om geld draaien. En ook nog dichter bij huis dan je denkt. Tot zover op een woensdag, volgende week een nieuwe. Ik spreek je graag volgende week weer.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op een paar trajecten in de regio loop je vertraging op. Dat is onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden...

0: Hilversum Noord, 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A50 richting Os is druk, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook hier 10 minuten oponthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle, 5 tot 10 minuten extra tussen Ens en Kampen Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnwaard Mons van de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de wegen. Op de A1 richting Amersfoort bijvoorbeeld. Je staat daar in de file tussen Naar de West en Hilversum Noord. Dat komt door de werkzaamheden op de A1. 10 minuten oponthoud. De A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 15 minuten extra. En tot slot de N325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking.

0: bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat nu op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Verder loopt het vast op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 10 minuten vertraging. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. Het weer 24 tot 30 graden, morgen minder warm en meer bewolking.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier op onthoud. Op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Hier heb je nog een kwartier vertraging. Iets verderop op die A50 richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgever.

0: Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. Naar de M50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, bij Huissen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten oponthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 20 minuten oponthoud. Op de A50 maar dan verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis

0: 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Nu nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 naar 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noors Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Van een avondspits is in de regio geen sprake meer. Wel nog vertraging door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem staat bij knooppunt Grijshoort een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemd

0: Bruincompagnie in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompagnie.com.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Wørensholt. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Britse synthpop uit 1986 van Human League. Ja, en je hoorde The Human. We zijn begonnen toepasselijk met BFI. Ben, why not jazz?

0: Ben op roulette en wen.
1: Ajeto.
0: Ja, voordat we starten, eventjes ons nummer van WhatsApp 06 16 14 36 80. Jullie kunnen met ons communiceren 06 16 14 36 80. Ben, wat is het thema voor vanavond?
2: Je zei het al een beetje, Why Not Jazz? En dan gaan we straks uitgebreid gaan we erop in. Dat heeft met het North Sea Jazz Festival te maken. Dat al 50 jaar bestaat.
0: 50 jaar. We krijgen twee heren aan de telefoon straks. Ja. En die gaan gewoon vertellen wat ze ervan gevonden hebben. Die zijn vrijdag en zaterdag geweest.
2: En het mooie is North Sea Jazz, dat het niet zich meer beperkt tot jazz. Nee, dingen uit hip-hop en soul komen ook.
0: Ja, het is veel breder geworden. Hè. We gaan het erover hebben straks. En we hebben ook Ton Dirks aan. Straks hier in de studio.
2: We hebben, ons thema is ook radio. Radio uitzending.
0: Ja.
2: En Omroep Zout.
0: Ja,
2: ik ken wel Salt en Peppa. Push it. Maar dit is Omroep Zout.
0: We gaan er straks uitgebreid over praten met Ton. Maar eerst even voetbal. Ja, we kunnen er niet omheen, Ben. Marokko, Frankrijk. Frankrijk door. België, Spanje. Spanje door. Noorwegen, Engeland. Ja, dat heeft Engeland gewonnen met 1-2. Maar die Nooren die zijn ontvangen, jongen, daar in Noorwegen.
2: En vooral dat vorige week draaide dat mooie nummer over de roeibeweging.
0: Ja, row, row, row.
2: En zelfs dat de Noorse kroonprins dat ook even ging doen.
0: Ja. Ik vond het geweldig. Nee, Noorwegen. Ik ken een jongen uit Noorwegen. En zegt heel Noorwegen. Ik geloof dat ze veel minder inwoners hebben dan wij.
2: Ja, ja.
0: En dan toch al die mensen die ze hebben ontvangen. En dat hele plein daar stond helemaal vol. Ja, Argentinië, Zwitserland. Ja, een beetje gezwijmd in het begin. Maar Argentinië toch 3-1 gewonnen in Kansas City. Ja, en nu de halve finales. Ja, we hebben er eentje gehad. Ben, wat vond je ervan?
2: Ik vond het, laat ik zo zeggen. Ik vond het vreemd dat Frankrijk zo tegenviel, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En Spanje heeft heel goed gespeeld.
0: Ja, ze kwamen gewoon niet in het spel.
2: Maar ik stond echt te kijken. Echt, ze hadden natuurlijk die penalty tegen in het begin. Maar echt daarna. En hoe heet dat talent ook alweer van Barcelona?
0: Ja, dat kleine mannetje.
2: Dat 18 jaar.
0: Ja,
2: ja en zijn schot is afgekeurd.
0: Klopt. Maar in principe heeft Spanje het goed gedaan. En ze hebben terecht gewonnen. Een hele mooie goal, die tweede goal. En die eerste goal was een strafschop. Maar goed. Hey, vanavond Engeland-Argentinië.
2: Ja.
0: Ja, daar heb je nog wel iets over te zeggen, Ben.
2: Ja, kijk, ook leuk is natuurlijk. Messi is natuurlijk ook als hele jonge jongen naar Barcelona gekomen. Hè? Alleen de meeste naam heeft tijd van die speler, Jamal, of in ieder geval. Die heeft altijd bij Barcelona gezeten. Messi heeft natuurlijk in Argentinië is hij groot geworden. Maar het is een hele beladen wedstrijd, Bert. En dat heeft ook te maken uit 1982.
0: Falklandoorlog.
2: Ja. En 4 jaar daarna was een WK in Engeland. En dat is een hele beroemde uitspraak. Straks in een soort raadsel. De hand van God.
0: Ja, ja.
2: En dan krijgen we straks wel even commentaar op wat dat betekende. Maar goed, Diego Maradona.
0: Ja.
2: En de Engelsen zinnen nog steeds op een soort vorm van wraak. Want die vinden dat de hand van God niet terecht was.
0: Ja, ik ben in Argentinië geweest. Als je daar die hoofdstad doorrijdt, dan zie je hele grote plakaten. Geschilderde posters van onze grote vriend Diego. Ze zijn dol op hem daar.
2: Wie zou de grote held van Engeland worden? Harry Kane of,
0: Kane waarschijnlijk.
2: Of die andere? Ja, over een migrantensamenleving. Het Engelse elftal zit vol met migranten. Die het ontzettend goed doen.
0: Ja, nou, we gaan het allemaal zien vanavond. 9 uur, kwart over 9?
2: 9 uur start de wedstrijd, ja.
0: Hey, Ben, ik zal de andere dingen maar even achterwege laten. We hebben heel veel nieuwtjes en actualiteit. Maar we hebben straks nog eventjes Alessa.
2: Ja.
0: Die bellen we in ver land.
2: Ik weet niet waar ze mee komt.
0: Ze zit in Italië. We weten
2: overstromingen.
0: We weten nooit waar mee ze komt. Dus we doen even geen actualiteiten verder. Luisteraars, we gaan beginnen met een nummer. Ja, On the Radio.
2: On Your Radio.
0: Ja.
2: En dat is van Joe Jackson. En dat gaat natuurlijk over de radio.
0: Ja, we gaan om in de stemming te komen.

0: Ja, dat was On Your Radio van Joe Jackson. Mooi nummer.
1: Ja, en ook al we hadden het over de Falklandoorlog. En tegen die tijd was het nummer ook van Joe Jackson. Hè? En Elvis Costello bijvoorbeeld, die binnenkort weer optreedt. Dat is heel actueel. Dus dat soort mannen laten het gewoon weer zich van ze horen.
0: Heerlijk.
2: Hey, we kregen Alessia net niet aan de lijn. Ik ga het straks nog één keer proberen. En anders gaat het over.
1: Vol, ja, die Italië-verbindingen werken.
2: Wordt lastig.
1: Dit gaat weer over radio. En dan heb ik het over Robert Jan Stips. Of heb ik het over Super Sister. Die sinds kort ook weer gedeeltelijk bij elkaar is. Met de bassiste Rine Schertsen van voormalig Coördinering doet ook mee. Maar dit is een klassieke Super Sister, Radio, met Robert Jan Stips onder andere.

0: Nee, Ben, ik ken dit nummer helemaal niet.
1: Nee, dat is een wat onbekende nummer. Maar dat, toen de tijd werden er niet zozeer singles uitgebracht, maar meer LP's. En dat is Pudding en Gisteren, zo heette die beroemde plaat. Nou ja, Robert John's tips. En dan te bedenken dat al die bejaarden tegenwoordig gewoon weer optreden. Wat ik zei, Super Sister weer bij elkaar. Bassist, die nu vast bassist is, Rine Schertsen. Maar onlangs weer Tom Jones, die niet stopte bij een concert. Hey. Die bleef gewoon meer dan 2 uur doorgaan.
2: Hey, wanneer ben je eigenlijk bejaard, Ben?
1: Bejaard? Tegenwoordig... Vroeger was het bij 65. En mijn neef was ooit werd toen 35. Die vond ik toen al bejaard.
2: Nee, kijk, bejaard, dat is eigenlijk hoe je je voelt. Hè?
1: Oud, tam en traag.
2: Dat was
1: hey, maar goed, ja, helaas, Tom Petty. Ik ben
2: ook bejaard?
1: Hij was bejaard, maar hij is vorig jaar overleden.
2: Oh.
1: Maar goed, hij heeft een prachtig nummer. The Last DJ.
2: Ja.
1: En er zijn, dat gaat over de laatste DJ's. Disjockers moet ik ze zeggen.
2: Ja,
1: of plaatjes.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Joost den Draaier was in Nederland een bekende
2: discjockey. Jij bent er ook een discjockey?
1: Ja, zo, ik vind het een...
2: Ja, hoe moet je het anders noemen? Omroeper? Ja, plaatselijke omroeper? Ja.
1: Strapatsen maken. Ja. Maar goed, straks hebben we inderdaad een discjockey die voornamelijk thuis is in de jazzmuziek.
2: Jazz in de jazz.
1: Maar goed, dit is het nummer van Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, ja. The Last DJ.
2: The Last DJ?
1: Ja. Tom Petty vreesde dat het vak van discjockey en leuke plaatjes draaien uit zou sterven.
2: Nou, we gaan hem draaien.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Beeldse gemeenteraad wil het liefst dat eerst wordt gekeken naar andere mogelijke locaties voor een noodopvang. Het COA wil een noodopvang openen op het Berg- en Bosterrein in Bilthoven. Het COA heeft het beoogde pand al eerder aangekocht om er een regulier asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 300 bewoners. Omdat de procedure voor de vestiging nog loopt, is het niet zeker of het AZC er al komt. Het COA ziet in de tussentijd mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 100 asielzoekers op te vangen in een tijdelijke noodopvang. Een motie van SP, VVD, Pro, D66 en CDA om eerst naar andere locaties te kijken voor het openen van de noodopvang is met voldoende steun aangenomen. De partijen roepen het college op om de zomermaanden te gebruiken om dit in kaart te brengen. In september moet er meer duidelijkheid over komen. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen. Natuurpark Bloeiendaal is uitgeroepen tot het 20e zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De benoeming maakte deel uit van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het park. Het park ligt aan de oostkant van de stad Utrecht. Het wordt begrensd door Fort de Bilt Zuid, het riviertje de Biltse Grift, het kantorenpark Rijnsweer Noord en het provinciehuis. Natuurpark Bloeiendaal is in 1976 aangelegd op een deel van de voormalige buitenplaats Bloeiendaal. In 1990 wist de actiegroep Bloeiendaal bouwplannen in het gebied nog te voorkomen. Het nieuwe zusterpark vormt met andere stadsparken een groene verbinding met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt samengewerkt met de groengroep Zusterpark Voordorp en de stichting Voorveldse Polder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Bert, wie heb je deze week te gast?
1: Ja, onze volgende gast is Tom Dirks van Omroep Zout. De nieuwe streekomroep voor De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Tom is eindredacteur en coördinator en zet zich al jarenlang in voor de lokale journalistiek en radio in onze regio. Met Omroep Zout bouwt hij mee aan een sterke regionale omroep die verhalen uit de buurt dicht bij de inwoners brengt. Ik zeg welkom, Tom.
2: Dank je wel, Bert.
1: Ja, Tom, luister, we beginnen maar even. Waar staat de naam Zout eigenlijk voor?
2: Heel eenvoudig, Zuidoost-Utrecht.
1: Zuidoost-Utrecht, dat is dus zeg maar het terrein waar wij rechtstreeks te horen zijn op de radio.
2: Dat is de streek waar we officieel voor aan de slag gaan. Als Omroep Zout, de samenwerkende lokale omroepen in deze regio.
1: Ja, vertel, was deze subfusie eigenlijk nodig?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat het Rijk dat wil, de overheid wil dat. Er zijn op dit moment ruim 300 lokale omroepen verspreid over heel Nederland. En alle lokale omroepen hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Met weinig vrijwilligers proberen de omroepen de zendtijd te vullen. En de lokale politiek te volgen. Maar dat is ingewikkeld als je te weinig mensen hebt. En zeker om een luis in de pels te zijn bij de politiek. En daarom heeft de Rijksoverheid gezegd, dat moet anders. Want de lokale journalistiek moet versterkt en verstevigd worden. En dus gaan we op naar 80 streekomroepen. En een van die streekomroepen wordt Omroep Zout. Een samenwerking tussen Slotstad RTV, Regio 90 in Leersum en wij als Roulette en Regio TV De Bilt.
1: Ja, zo'n fusieproces, ja, dat gaat natuurlijk allemaal door omdat er geld is en dat ze het ook heel graag willen, zeg maar, hè, de landelijke politiek.
2: Ja.
1: In de praktijk, hoe ging dat fusieproces?
2: Niet zonder slag of stoot. En het is ook nog steeds niet helemaal afgerond. Hè. Oh. We zijn op dit moment nog steeds 3 stichtingen, 3 lokale omroepen. Per 1 januari 2028, dan is het eigenlijk officieel pas zover. Okay. Maar het is heel verstandig om alvast een voorschot te nemen op die fusie. Bestuurlijk is dat best ingewikkeld. Want je hebt toch 3 omroepen met een eigen identiteit. En natuurlijk eigen vrijwilligers die ook gewend zijn om hun programma's daar te maken. En zie daar maar een eenheid van te maken. Het is niet zoals een pan en je gooit er van alles in en er komt iets fantastisch uit. Je hebt allemaal springende kikkers die allemaal een andere kant soms op willen. En dus is dat ook best in het verleden hier ingewikkeld geweest.
1: Wat gaan de luisteraars merken? Ja, we hebben dus even 3-2 jaar de tijd om het echt helemaal één omroep te maken. Zeg ik dat goed?
2: Ja, we hebben nu nog zeg maar 1,5 jaar om het echt helemaal rond te breien.
1: Ja.
2: De luisteraars gaan nu nog niks merken. Dat gaat in het najaar gaan gebeuren. Maar de volgers van de lokale omroepen hebben, als het goed is, wel wat gemerkt al. We zijn bijna 2 jaar geleden zijn we gestart met omroepzout.nl. Ja, de website, de nieuwste site voor de 3 lokale omroepen. Daar is al het lokale nieuws te vinden uit de gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Dat is stap 1 geweest. Stap 2 is vervolgens de samenvoeging van de websites van die lokale omroepen. Dus als je nou roulettefm.nl intikt, dan kom je terecht op omroepzout.nl/roulettefm. Dus het is al ondergebracht bij Omroep Zout. En de televisiekanalen van de 3 omroepen, die zijn op zwart gegaan. Daar heeft het bestuur van besloten van, jongens, dat is echt niet meer rendabel om het op deze manier te doen. Het is te duur om het signaal door te zetten op de kabel. Oh. En dat wil niet zeggen dat we met televisie stoppen. Video gaat door, maar gewoon online. Dus via de website omroepzout.nl en via het YouTube-kanaal van Omroep Zout. Daar zijn de video's ook te zien en te vinden.
1: Ik heb begrepen, met name YouTube is een van de kanalen waar zeg maar heel veel mensen op kijken.
2: Ja, dat is zoals een kenner dat een paar weken geleden zei. Dat is eigenlijk het grootste mediaplatform van Nederland. En daar kan NPO 1 kan daar niet aan tippen. YouTube is gewoon het grootste mediaplatform en niet DPG, wat bijvoorbeeld de verschillende radiostations heel veel kranten in bezit heeft. Nee, YouTube. En daar is Omroep Zout ook gewoon te vinden.
1: Ja, top, top. Dat is een heel belangrijk kanaal. Ja, 3 clubs bij elkaar. Blijven we wel die locaties houden? Of komt er een groot, zeg maar, radiostation?
2: Kijk, als je gaat samenwerken, dan zou je het liefst willen dat je op 1 centrale plek ook te vinden bent en te bezoeken bent voor de luisteraars en de kijkers. Mensen die moeten dan ook weten waar ze naartoe kunnen. Nu hebben we nog 3 locaties, 3 studio's vanuit de oude geschiedenis van de de drie lokale omroepen. Daar zal ook wel ingeschoven gaan worden. Want uiteindelijk kosten drie locaties veel geld. En geld kun je beter in programma's stoppen. Dus dat zal uiteindelijk wel de bedoeling zijn dat daar locaties van gaan afvallen of dat er één nieuwe locatie gaat ontstaan.
1: Begrijp ik het goed dat de locatie wel de beeld wordt?
2: Nee, dat begrijp je helemaal niet goed. Nee, was het maar zo. Weten ook niet of het Zeist wordt of Leersen, maar ik heb ooit gezegd in dit hele traject.
3: Moeten lobbyen.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb ooit gezegd in dit hele traject van midden in de streek zit je eigenlijk bij station Driebergen-Zeist zit je heel erg mooi. Daar heb je een goed station. Je bent er dus met het spoor goed bereikbaar. Ja, je bent er met de bus heel goed bereikbaar. Ja. En je zit vlak tegen de A12 aan. Dus ook met de auto ben je daar prima bereikbaar. Dus dat zou een ideale locatie zijn. Maar ja, het is een commerciële locatie. En ga dat maar betalen. Dus eigenlijk een oproep ook direct aan de gemeente. Jongens, stop wat geld in ons potje, zodat we daar een mooie plek kunnen vinden.
1: De gemeente De Bilt.
2: De Bilt, Bunnek, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Samen.
1: Wacht even, dat geld gaat eerst naar de gemeentes en dan pas naar ons?
2: Nee hoor, het geld van het Rijk gaat naar ons. Ja. Maar de gemeenten moeten natuurlijk wel nog een beetje bijdragen.
1: Ah.
2: Op dit moment krijgen de drie lokale omroepen geld van de gemeente om programma's te kunnen maken.
4: Is er dan
2: ook
4: strijd over dat Zeist bijvoorbeeld meer inspraak heeft omdat ze groter zijn?
2: Nee.
4: Okay.
2: Nee, daar is helemaal geen strijd over.
1: Oh. Het is maar de ene omroep krijgt meer geld dan de andere?
2: Op dit moment wel, maar dat heeft te maken met het aantal inwoners.
1: Ja.
2: Op die manier wordt dat geld zeg maar weggezet door de verschillende gemeenten. En dat is verplicht vanuit de overheid. Maar er komt dus nu één grote subsidie voor de streekomroep. Alleen ons bestuur, de directie, zegt van ja, maar wij kunnen eigenlijk niet nog zonder steun van de gemeenten. Want dan kunnen we pas echt waarmaken wat de overheid wil. Namelijk lokale journalistiek versterken. En dat is het belang van de streekomroep.
1: Ja, het evenwicht tussen betaalde krachten en vrijwilligers. Ja. Blijft dat ongeveer hetzelfde? Want het is nu 3, 4. Hoeveel betaalde krachten zijn er nu?
2: Er zijn op dit moment, even uit mijn hoofd, 4 betaalde krachten.
1: 4 betaalde krachten.
2: Dat zijn geen fulltime krachten. Dat zijn parttime krachten. Dus dat is nog steeds heel weinig. Ja. Om daar goede journalistiek mee te kunnen bedrijven. Dus de omroepen zijn ook nog steeds afhankelijk van vrijwilligers. En we willen natuurlijk ook ruimte blijven bieden aan vrijwilligers die het leuk vinden om in dit geval radio te maken of nieuws te maken voor de website of video's te maken voor de website.
1: Ja, hoe hou je zeg maar goed contact met al die gemeentes wat er allemaal gebeurt? Want ja, bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede, daar hebben we helemaal niemand zitten.
2: Jawel, daar hebben we ook wel mensen zitten vanuit Regio 90. Dus de lokale omroep voor Wijk bij Duurstede en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dus die hebben daar de contacten.
1: Ja.
2: Dat geldt ook voor Zeist en Bunnek. Dat valt dan onder Slotstad RTV. En voor ons, ja, wij zijn een kleine gemeente. De Bilt, overzichtelijk met 6 kernen.
4: Ik zou het wel jammer vinden als dat allemaal zo... De Roulette FM weet uit piratenverleden. En ik koester dit ook wel een klein beetje, Tom.
2: Ja, mooi,
4: deze knusheid.
2: Ja. Maak er foto's van. Ja, ik weet het niet hoe
4: en
2: dat gaat
4: en af en toe
2: is
4: een kleine
2: worden.
4: Bom die afgaat. Kijk, in de omgeving.
2: Uiteindelijk, Omroep Zout wordt zeg maar de koepelnaam. En op de radio blijft Roulette FM. Dat heb je in ieder geval al in je achterzicht.
4: We kunnen toch een beetje ons eigen ronflonflon blijven doen.
2: Heel goed. Dat moeten we kijken.
3: Ja,
2: okay. Maar
3: het moet wel passen, Ben. wij gaan nog eens buiten de lijntjes.
4: Ja, buiten de lijntjes kleuren, ja. Wij zijn de VPRO van de Zout, zeg maar.
1: Even terugkijkend, hè. Het hele proces. Je vertelde net, kikkers in een kruiwagen. Toch altijd moeizaam. Niet altijd makkelijk, laat ik het dan zo zeggen. Als je nou kijkt naar het proces, waar ben je het meeste trots op geweest waar we nu staan?
2: Dat we het met een heel klein ploegje voor elkaar hebben gekregen om in ieder geval Omroep Zout smoel te geven. Als je kijkt naar de website, dan gebeurt daar wat. Dan volgen we nieuws op onze eigen manier. En als je het nieuws van Omroep Zout een beetje volgt, en dat wordt ook de strategie naar de toekomst toe. Wij willen mensen aan het woord laten. Wij willen de verhalen van gewone mensen laten horen. Dus niet de moeilijke actualiteit. Dat kunnen we met zo'n klein ploegje niet volgen. Maar wel de verhalen erachter. Helder. Dat is ontzettend heel. Dat is echt belangrijk.
1: De verhouding televisie, radio, YouTube, video's maken. Hoe is dat ongeveer nu?
2: De grootste groep vrijwilligers werkt voor de radio.
1: Ja.
2: En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Dus radio blijft heel erg belangrijk voor ons.
1: En nieuws, hè? Nieuws die je allemaal publiceert?
2: Nieuws blijft is ook ontzettend belangrijk. Want daarvoor is zeg maar de streekomroep opgezet.
1: Ja.
2: Maar het moet wel die verbinding met de lokale inwoners hebben. En dat kan onder andere via de radio.
1: Nee, helder. Dus dat heeft wel de nadruk.
2: Ja.
1: Ja, zijn er dingen geweest waarvan je zegt, had ik het geweten, dan had ik het toch iets anders gedaan. Dus als we even terug gaan in het proces, zijn er dan nog dingen geweest, dat hadden we eigenlijk anders moeten aanpakken met de kennis van nu?
2: Poeh, dat vind ik ingewikkeld. Want dan kom je ook op terreinen van besturen en zo. En daar weet ik te weinig van om dat goed te kunnen beoordelen. En laat ik zo zeggen, besturen moet besturen zijn.
3: Precies, precies.
2: En wat we nu bij Omroep Zout steeds meer aan het ontwikkelen zijn, is dat bestuur op afstand komt te zitten. Dat wordt een raad van toezicht. Ja. Dus die gaan over de contacten met de gemeente. Die gaan over de regels, de wetgeving en dat soort zaken. En de huur van de ruimtes. En de programmamakers, die gaan zich bemoeien met het programma en het nieuws. En binnenkort komt er een nieuwe hoofdredacteur voor Omroep Zout.
1: Ja.
2: Ja, en die zal zeg maar het nieuwsgedeelte weer verder gaan vormgeven en structureren. En dat in een lijn brengen naar de toekomst toe.
3: Nou, heel mooi. Ben, heb jij nog een laatste vraag? Anders wil ik zo afronden.
4: Ja, ik ben heel benieuwd hoe het dan verder gaat. En zeker als ik zo moet besturen. Ik kan me herinneren dat ik zelf ooit nog in het hoofd gewerkt heb. Dat was een beetje alternatief in de tijd. Ik moet filmen daar. Maar het bestuur kwam uit een hele andere kring. Het was een hele rechtse. Maar ja, die wisten wel, die stonden er ook helemaal achter. Ondanks die vervreemde programmering. Dus dat het bestuur hoeft niet altijd meteen journalisten te zijn.
2: Nee, zeker niet. Gelukkig hebben we heel veel deskundigen in het bestuur zitten. Iemand die echt ontzettend veel weet van financiën. Iemand die heel veel weet van communicatie. Iemand die heel veel contacten heeft in de politieke wereld. Dus dat zit gelukkig allemaal goed verweven in het bestuur. En dus dat zit wel snor, zeg maar. Ja. En nu komt het erop aan dat we de radioprogrammering op een goede manier vorm gaan geven en smoel gaan geven. Zodat het aantrekkelijk blijft om naar Roulette FM te blijven luisteren. En dat ook de hele dag aan te hebben. En toch op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in de hele streek. Dus als iemand in Wijk bij Duurstede naar Roulette FM luistert en hoort een verhaal over iets in Hollandse Rading, dan moet diegene in Wijk bij Duurstede dat wel heel interessant vinden. En dat is onze opdracht.
1: Nou, heel helder. Hey, stel als laatste vraag dat we elkaar over 3 jaar opnieuw spreken.
2: Ja.
1: Wat hoop je dan dat de inwoners zeggen over Omroep Zout?
2: Dat ze jou kennen als een van de programmamakers van Omroep Zout op radio en televisie. Ja. Televisie, radio en video moet ik zeggen. Ja. Dat Omroep Zout en Roulette FM een bekend gegeven is in de streek. En dat waar je ook komt eigenlijk roulette aanstaat op de radio. En dat de website zo goed bezocht wordt dat de politiek niet meer om ons heen kan.
4: Maar dan had ik nog eventjes iets.
3: Waar blijft de jeugd? Want ik zag een foto van een bijeenkomst. Hoe zit het met de jeugdopleiding?
2: Ja, die gaan we ook gewoon voortzetten.
4: Want op die groepsfoto was Ruben de enige.
2: Nee, er zijn wel wat meer jeugdigen. Maar niet iedereen was bij de zomerborrel waar je het over had aanwezig. Maar dat komt wel goed. Dus ook die opleiding blijven we bij Roulette FM verzorgen.
3: Tom, mag ik je hartelijk danken voor dit interview?
2: Dat mag.
3: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Ja, Ben, als je Roulette FM indrukt op in internet, kom je gewoon bij Omroep Zuid.
1: Ja, maar de naam is er nog steeds. Hè?
0: Ja, Zuid-Oost-Utrecht. Je vindt het een lastige naam om te onthouden.
1: Ja,
0: yes. Maar goed, dat is mijn. Eten zonder zout is ook niet.
1: Nee, maar zout is heel ongezond, hè, als je te veel zout hebt.
0: Ja, te veel zout. Ben, we hebben een volgend nummer klaarstaan.
1: Ja, het heeft ook te maken met ons thema van straks. Dat heeft Noordse Jazz. En beide gasten vonden deze groep ook heel interessant. Ik heb ze ooit een keer live ook gezien. Dus Incognito. En met Joyce Lee Brown. Dat was toen de leadzangeres. Die is later solo gegaan. Always There is in de jaren 90 een enorme hit geweest.
0: We gaan luisteren.

0: dat is een lekkere beatband.
1: Ja, dat in de jaren 90. Hè, dat viel ook onder acid jazz, noem maar op. Jazz een nieuwe. Incognito was wel een van de bekendste mensen erin. Nou ja, straks duiken we er helemaal in. Hebben niet alle tijd om heel veel nummers te draaien. Maar ik ga dan toch even nu wel een nummertje mogen draaien. Die stond ook weer op North Sea Jazz. En dat heeft ook weer met soulmuziek te maken. Soul Sista van Bilal.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers...

0: comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Zijn jullie er klaar voor? De actualiteiten van deze week.
1: Oh god, ik vergeet even af te kondigen. Ik had me nog zo voorgenomen. Ja. Eerst afkondigen. Dat was net lekkere disco van Nile Rodgers en zijn maatjes van Chic. My Forbidden Lover. En Nile Rodgers is trouwens ook een graag geziene gast op het North Sea Jazz Festival.
2: Ben. Ja, dat is een Nile Rodgers, een hele bekende gast. Een hele goede gitarist ook. En onlangs ook nog opgetreden hier om de hoek in Soestdijk. Hij is een Toornhout-Werther geweest. Helaas zijn compaan Bernard Edwards, de bekende bassist, leeft niet meer. Maar hij was uiteraard ook op North Sea Jazz.
1: Ja, zeker.
2: Still
1: ja,
2: going strong. Ook al een man tegen de 80 aan.
1: Ja. Dus ja. En we gaan het erover hebben, dames en heren, luisteraars. Zelf ben ik een paar keer naar het concertgebouw geweest in Den Haag. Om te proeven en te genieten van de North Sea Jazz Festival in de jaren 80. Ja, dat was nog de tijd van Miles Davis, Ray Charles, James Brown, B.B. King, Muddy Waters. Maar ook Van Morrison en Art Blakey en Fats Domino en Ella Fitzgerald en Count Basie. Ja, Ben, dan sta je van te kijken. Hè,
2: al die namen. Maar het hele mooie, dit is wel een heel bijzonder jaar. Ik probeer ieder jaar er wat aandacht aan. Maar het bestaat inmiddels al 50 jaar.
1: En nu
2: ooit door Paul Kett bedacht, ja.
1: We hebben aan de lijn twee echte muziekliefhebbers. Patrick Meijer en Roeland Grijpink. Ja, beide vervent liefhebber van North Sea Jazz. Patrick is, of nee, ik moet zeggen Patrick.
2: Patrick, hè?
1: Patrick, sorry. Een DJ en een promotor. En Roeland, dat spreek ik wel goed uit, Ben.
2: Heel,
1: Roeland,
2: heel goed, Ben.
1: Een saxofonist. En hij speelde vroeger in verschillende bandjes. Dus hij is ook muzikaal. Beide zijn ze op bezoek geweest in Ahoy, Rotterdam. Ja, het is nu in Ahoy, Rotterdam. Ja. Ik geloof al 15 jaar. Net als Koningin Maxima en Hugo de Jonge. Ja. Wat een keuzestress, zeg, als je naar de North Sea Jazz Festival gaat. Ik zeg, heren, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja. Goedenavond, heren. Ja, het is een beetje lastig. We zijn nu even met z'n vieren. Dus ik moet een beetje zeg maar de regie houden. Maar laat ik beginnen met Patrick. Patrick, hoe vaak ben je al op het North Sea Jazz Festival geweest?
3: Ik heb erover zitten nadenken. Ik weet het niet precies, maar zeker al een jaar of 30.
1: Oh.
3: In ieder geval vanaf begin jaren 90. Maar ik weet niet helemaal precies welk jaar dat precies is.
1: Maar je bent ook in Den Haag geweest? Ja, dat was toen nog in Den Haag. Ja.
3: Weet ik zeker. Toen speelde Art Porter in. Die heb ik even na gegoogeld. Maar jaren 80 misschien ook nog wel een keertje, maar nog helemaal op het eind. Maar lang in ieder geval.
1: En Roeland?
4: Ja, ik ben niet zo'n veteraan, denk ik. Ik ben wel, zeg maar, van mijn generatie wel een beetje een North Sea Jazz veteraan, denk ik. Mijn eerste keer was in 2004. Volgens mij was dat toen een van de laatste keren in Den Haag. En ik ben vervolgens in Rotterdam, denk ik, inmiddels een keer 10, 12 geweest.
1: Zo. Nou, dat is behoorlijk lang. Ja, Roeland, ik blijf nog even bij jou. Ja, wat voelde je toen je Ahoy Wild binnenliep? En nog steeds dat magische gevoel van vroeger?
4: Nou, op een gegeven moment weet je gewoon waar je heen moet lopen. Dus dan kom je binnen en dan kom je door die poortjes. En dan ben je eigenlijk al te laat, want je weet waar je heen wil. Maar dan willen andere mensen ook heen.
1: Okay.
4: Dus je weet dat je moet gaan aansluiten in de rij. Dus ja, ik ervaar dan eigenlijk meer een soort van gevoel van urgentie dan iets anders. En dat bleek terecht, denk ik. Want toen ik aankwam bij op vrijdag bij het concert waar ik wilde zijn, toen moest ik achteraan aansluiten in de rij. Maar ja, gelukkig gaven we velen het op, dan kon ik gewoon naar binnen.
1: Had je een lijstje van tevoren gemaakt, die wil ik zien of horen?
4: Ja, absoluut. Absoluut. Zeker op de vrijdag. Ik vond dat echt de beste North Sea Jazz line-up die ik ooit gezien heb. Maar dat had dan ook als gevolg dat je het niet allemaal kunt zien, want het overlapt wel met elkaar. Dat is altijd jammer.
1: Oké, nou, we gaan het straks even hebben over vrijdag en ook over zaterdag, want daar ben je ook geweest. Patrick, ja. Nog even, wat voelde jij? Je komt daar binnen. Ja, het is natuurlijk voor jou een bekend terrein. Ik geloof 16 podia of zo. Had je ook een lijstje met wat je wilde gaan zien?
3: Nou, ik ga al jarenlang, een jaar of 12, met mijn jongste dochter.
1: Ja.
3: Die hebben wij muzikaal goed kunnen opvoeden. en wij zitten eigenlijk helemaal op één lijn qua muziekkeuzes. Dat is heel, heel grappig en eigenlijk ook wel bijzonder. Vanwege het leeftijdsverschil.
1: Ja.
3: Ja, wat wij eigenlijk doen is op een gegeven moment een dag prikken die wij het meest interessant vinden. En dan, ja, dan haal je een aantal acts uit die je per se wilt zien. En ja, het kan ook zo zijn dat ze een beetje gaan rondhoppen. Heel af en toe is er wel eens een concert waar je op verheugt. En dat valt dan ietsjes tegen. En dan naar drie nummers kijken elkaar aan. En dan weten we genoeg. En dan gaan we naar een volgende zaal.
1: Heb je met je dochter dezelfde bands gezien? Of ging ze ook wel eens ergens anders heen?
3: Wij gaan hand in hand. Wij blijven bij elkaar. Ik zeg al, niet omdat ze het eng vindt om te verdwalen. Hoewel het heel, heel goed zou kunnen in dat enorme complex van Ahoy. Wat ik al zeg, wij zitten qua muziekkeuze helemaal op één lijn.
2: Ze verzet zich dus niet tegen de vader met punkmuziek.
3: Zeker niet. Nee, nooit gedaan.
1: Roeland, even. Ja, het publiek, heel gemêleerd? Of is er een speciaal publiek? Ja, er zijn ook verschillende muziekstromingen die je kan beluisteren. Maar wat voor soort publiek zit er?
4: Oeh, ja, van alles en nog wat, denk ik. Ik denk inderdaad, zoals Patrick zegt, het begint al vrij jong en echt letterlijk van jong tot oud. Wat je veel ziet is, denk ik, ouders die het mooi vinden om hun kinderen mee te nemen.
2: Nou, dat is echt wel, zoals Patrick,
4: exact. En voor de rest super gemixt. En dat is juist ook echt wel vet aan dit festival.
1: Ik heb even gekeken. Roeland en Patrick, ja, jullie zijn alle twee op vrijdag geweest. Roeland, ja, je hebt wat andere bands gezien dan Patrick. Maar jullie hebben een paar keer ook dezelfde band gezien. Ik wil even beginnen. En dat was een band wat jullie beide hebben gezien. Dat was Quest Love and Friends. Daar was Patrick ook. Wat was dat voor optreden?
4: Ja, ik denk dat Patrick deze vraag beter kan beantwoorden.
1: Oké.
4: Okay. Dit was dus dat eerste concert waarvoor ik achteraan in de rij moest.
1: Waar
4: ik wel weg ben gegaan om naar Snarky Puppy.
1: Oh ja, daar gaan we het zo over hebben. Nog even, Patrick, wat was dat? Was jij wel op tijd binnen?
3: Die stond inderdaad in de top 3 van de Must Sees. En wij zorgen eigenlijk altijd dat we ruim op tijd in de zaal zitten.
1: Mooi.
3: Dat betekent dat je wel zo'n half uur zit te wachten. Maar dan zit je wel op de eerste rij. En daar is het ons om te doen.
1: Geweldig. Dus je hebt genoten?
3: Ik heb waanzinnig genoten. Questlove is een van de grootste en bekendste drummers. In allerlei genres, van jazz, funk tot hip-hop. Hij is de drummer ook van The Roots, die later die avond te zien waren. En hij is vooral bekend en voor het wat grotere publiek als de drummer al jarenlang bij Saturday Night Live.
1: Oké. En ik zag ook dat jullie samen in ieder geval gezien hebben De La Soul.
3: Ja, dat was voor mij het tweede concert. En ook daar zijn we zelfs 40 minuten van tevoren op de eerste rij gaan zitten. En dat was een onwaarschijnlijk feestje.
1: Ja?
3: Die mannen die kunnen die zaal wel zo ongelooflijk goed bewerken. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Alles en iedereen bewoog mee en deed mee. En het was een feest der herkenning natuurlijk ook van al die fantastische nummers die ze gebracht hebben door jaren heen. Inmiddels uitgedund van trio naar duo. Maar ze bleef het herhalen. Dave, die een paar jaar geleden is overleden, doet gewoon nog mee. Weliswaar van boven.
1: Oké. En Roeland, hoe heb jij dat ervaren?
4: Dit is dus zo'n voorbeeld van een overlappend concertdeals. Dus ik heb dat ervaren van veel grotere afstand tot het podium. Maar ik heb wel gezien dat het een enorm feestje was en dat het super lekker klonk. Dus dat was wel heel vet om te zien. En na de klassiekers gehoord. Dat was te gek.
1: Nou, goed om te horen. Wil jij iets in? Want dan wil ik nog even naar de Roots gaan.
2: De Roots, kijk, we hebben het over Guestlove. Maar die is natuurlijk ook bekend geworden door producer en medemuzikant van helaas te vroeg overleden, D'Angelo. En dat was, ik ben vaak naar Noordzee geweest, maar een van de toppers was toch wel het jaar 2000. Dat D'Angelo er optrad met allemaal zwarte Amerikanen. En een beetje de bureauclerk op bas, Pino Palladino, die er nog steeds een grootheid is. Maar de Guestlove was uiteraard een bekende producer van.
1: Patrick, weet je waar hij het over heeft?
3: Nee, zeker. Ja. hoewel ik dat concert gemist heb, dat moet ik wel bekennen. En dat kan ik ook nooit meer goed maken.
2: Nee, maar goed, op Pino Palladino, dat is mij, toch...
1: Sorry, ja?
4: Iemand zei tegen mij op de zaterdag over precies dat concert in 2000... dat het beste concert was wat ze ooit had meegemaakt op North Sea Jazz.
1: Zo. Nou, dat is een mooie onderstreping. Ja, ik zie nog even dat jullie beide naar The Roots zijn geweest. Patrick, The Roots, dat moet geweldig zijn. Een hele energiek gebeuren.
3: Ook dat was inderdaad heel energiek. En dat is natuurlijk, zijn die geboren uit hip-hop / rap. Die hadden heel veel gasten op het podium uitgenodigd. Ik had ze al eerder gezien. Niet altijd vond ik ze heel geweldig. Maar dit keer was het echt onweerstaanbaar goed. Deden ze ook allerlei covers. Ook heel veel dingen uit de oude soul. En speelden ze ook in op de gasten die meededen. Dus het was heel bijzonder.
1: Ik moet even een plaatje draaien tussendoor, Ben. Ja. Van De La Soul. Ja. Die gaan we draaien. Dat is Say No Go. En we blijven gewoon aan de telefoon, heren. Tot zo.

0: Heren, zijn jullie er nog?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, luister, ja, ik kan het niet helemaal draaien, want ik wil graag jullie even aan het woord laten. Het is wel niet gebruikelijk dat we zomaar dit fantastische nummer wegdraaien, maar ik wil toch nog even met jullie praten. Kijk, jullie hebben dus samen wat dingen gehoord en gezien. Maar ik dacht dat Roeland, ja, die is ook nog daar John Batiste geweest en Esperanza Spalding. En je hebt ook nog, ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad nog, Snarky Puppy ben je geweest met het Metropoolorkest. Dat moet natuurlijk ook een feest zijn geweest.
1: Ja, dat zijn een beetje mijn absolute helden. Ik vind die band echt te gek. Zij speelden een album wat ze hebben opgenomen vorig jaar in het voorjaar samen met het Metropoolorkest. En daar was ik ook bij die opnames. Dat was opengesteld voor publiek in 8 sessies. En ja, dat was wel prachtig toen al en nu ook weer. Het Metropoolorkest is een super bijzonder orkest. En ik vind het ook wel mooi om te zien hoe Snarky Puppy het Metropoolorkest ook echt op een voetstuk zet. En ze de waardering geeft die ze verdienen. Dus dat is wel tof om te zien.
0: Ja, dat heb jij gemist, Patrick.
2: Ja, keuzes. Dat draait het hele leven.
0: Nou ja, je bent wel geweest bij Coco Rocco en RH Factor.
2: Ja, met name die laatste, die stond echt helemaal bovenaan op het lijstje.
0: Oh, echt?
2: Ja, echt. Ik had ze al eerder gezien, 20 jaar terug.
0: Ja.
2: Of bijna 20 jaar geleden. Toen nog onder aanvoering van Roy Hargrove. Daar staan de letters RH voor. En Roy Hargrove is een zeer veel geziene gast op North Sea Jazz. Toen hij nog leefde. Hij is op 49-jarige leeftijd is hij ons ontvallen. Een jaar of, nou, wat is het? Kleine 10 jaar geleden. En hij had deze band geformeerd. En ook daar speelde D'Angelo, maar onder andere ook op mee. Op de eerste van 3 LP's die uitgebracht zijn. En ja, dat is zo'n fantastische mengeling van soul, funk, jazz. Alles wat met zwarte muziek te maken heeft.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja. Als we de vrijdag een beetje afsluiten. We gaan nog even naar zaterdag. Maar als je één optreden van vrijdag opnieuw mocht beleven in Ahoy. Welke zou dat zijn en waarom? Zal ik beginnen even met Roeland.
1: Oeh ja, naar dat verhaal van net zou ik eigenlijk het liefst bij de RH Factor ook nog geweest zijn. Die heb ik dus ook moeten missen.
0: Ja, die heb je moeten missen, ja. Maar je bent bij andere dingen wel geweest. Zijn dat...
1: Ja, je bedoelt echt letterlijk opnieuw beleven?
0: Ja, opnieuw mocht beleven in Ahoy. We zeggen nou, dat was zo fantastisch, dat zou ik toch nog een keertje willen beleven.
1: Ja, maar dan gaat het toch om dingen die ik wel gezien heb, maar waar ik te weinig van gezien heb. Dus ik vond Questlove zo enorm groeven en lekker klinken, dat ik daar eigenlijk heel graag naast Patrick vooraan had gezeten.
0: Heel goed. En Patrick, en jij?
2: Muzikaal gezien RH Factor, ja. qua show, qua performance, wat ik ook erg belangrijk vind trouwens. Dan was dat toch echt wel De La Soul.
0: Fantastisch, fantastisch. Nou, we gaan even. Ja, dat heb jij niet meegemaakt, Patrick. Maar Roeland wel. Die is nog op zaterdag geweest. Ja, je hoogtepunten zaterdag. Dat was de tweede dag. Wat was voor jou het meeste de moeite waard? Want ik zie op het lijstje 2, 4, 6 bands heb je gezien nog, joh.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik doe het anders dan Patrick, denk ik. Want ik vind het over het algemeen een beetje zonde van mijn tijd om ergens te gaan wachten.
0: Ja.
1: Maar dat heeft wel tot gevolg dat je gewoon een beetje ergens halverwege of achteraan staat. Ik vond Thundercat erg vet.
0: Die hebben we klaarstaan.
1: Dat, echt, ja. dat was echt gek. Ik vond ook eigenlijk Charlie Puth wel, het is niet echt jazz natuurlijk, maar het was wel gewoon heel lekker en de zaal ging los en het was super muzikaal.
0: Heerlijk, heerlijke muziek. Ja, je had er nog even wat van opgestuurd. Ik vond het fantastische muziek, die Charlie Puth.
1: Ja, het is te gek. Echt te gek.
0: Hey, en die Robert Glasper?
1: Dat was denk ik mijn hoogtepunt. Ja, nee, Robert Glasper was ook te gek.
0: Ja.
1: Een hele grappige vent ook. Dat had ik me niet van tevoren gerealiseerd eigenlijk. Ik ken de muziek vrij goed, maar het is een vrij komische vent op het podium. Hij had een waanzinnige drummer meegenomen die de boel met heel veel energie aanstuurde, zeg maar. En daar stond ik trouwens wel redelijk vooraan en heb ik het van begin tot eind meegepakt. Dat is erg vet.
0: Ja, voor we dan inderdaad gaan naar Thundercat. Ik wil beide heren nog ergens op een tip geven. Misschien kennen jullie. The Summer of Soul, of dat wordt wel Black Woodstock genoemd. In dezelfde tijd als Woodstock vond op plaats, maar totaal ondergesneeuwd. Maar gelukkig heeft Gerstlof de nodige tapes teruggevonden. Ik zou zeggen, ga die documentaire zien. Vond plaats in 1969 in New York met allerlei bekende en beroemde zwarte muzikanten.
2: Ik heb hem gezien. Ja. Questlove heeft ook nu een paar weken geleden een special over Earth in the Fire uitgebracht om te zijn.
0: Ja, Questlove is een super veelzijdige persoon.
2: Zo is het net.
3: Als je kijkt naar North Sea Jazz 2026, welk cijfer zouden jullie dat geven? Ik zou beginnen even met Roland.
1: Een 8,5 voor de waanzinnige vrijdag line-up.
0: Oké. En Patrick?
2: Nou, ik moet zeggen, vorig jaar vond ik de line-up eens over alle drie de dagen en iets wat tegenvallen. Niet helemaal het niveau wat je gewend bent op North Sea Jazz. Er was gigantisch veel te zien wat de moeite waard was. Begrijp me niet verkeerd. Maar dit jaar, omdat ze 50 jaar bestonden, hebben ze echt uitgepakt. En ik geef het 9,5.
0: Zo zeg. Dat zijn hoge cijfers. Volgend jaar zijn jullie weer bij?
2: Nou, dat is zeker. Het is niet de vraag of. De vraag is bij mijn dochter en mij wanneer. De vrijdag, de zaterdag of de zondag.
0: Hey, jongens, geweldig. Ik mag jullie hartelijk danken. Ja, we zijn zomaar een half uurtje verder.
4: Ja, moet kunnen, Bert.
0: Echt geweldig. Dank dat jullie even mee wilden doen aan de...
4: We moeten
0: even op de tijd letten, Bert. Maar ga je gang.
4: Even kijken aan beide heren. Als je maar één optreden mag uitkiezen en al die tijd is geweest, welke staat voor jullie beiden dan op één? Of afzonderlijk natuurlijk. Door al die jaren heen. Kan je keuze maken.
0: Roland?
1: Dat is denk ik de eerste keer geweest dat ik Snarky Puppy op North Sea Jazz zag. Volgens mij in 2013, als ik me goed herinner.
0: Oké. Okay. Patrick?
2: Nou, dit is echt een onmogelijke vraag.
0: Daarom stelde ik hem ook. Nou, probeer het.
2: Ik ga er ook geen antwoord op geven. Want kiezen tussen mijn beide dochters.
0: Nee, dat kan ook niet. Maar.
2: Dus nee, hier kan ik echt een antwoord op geven. Alleen maar hoogtepunten heb ik ieder jaar gezien. Dus ja, het ene jaar was het nog beter dan het andere. Dus ik zou zeggen, North Sea Jazz en programmeurs, ga vooral zo door.
0: En jongens, nogmaals bedankt, hè, want we gaan nu naar nieuws, weer en verkeer. Dankjewel voor jullie inbreng. En ik denk dat Ben en ik volgend jaar er ook bij zullen zijn. Hè?
4: Ja, zeker. Ik ben nog nooit in Rotterdam geweest, maar wel vaak in Den Haag. Ja, en Paradiso blijkt natuurlijk een hele heilige plek. Hè,
0: dat... Ja, we hebben het nu over Ahoy. Ja. Oké, heren, dankjewel. En wie weet tot de volgende keer, hè?
2: Ja hoor.
1: Okay. Ja, dankjewel.
0: Yo, dag. Roulette FM, regio
5: nieuws. Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het door de hitte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich vanwege de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die bij opvanglocaties worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden-Nederland. Een egel die plat op zijn buik ligt met zijn poten wijd probeert zichzelf te koelen. Als mensen egels in de volle zon zien liggen, kan het beste direct de dierenambulance gebeld worden. Vogelopvang Utrecht meldt dat het nu al 20% meer vogels opvangt dan vorig jaar. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. En watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. Het prijsverschil tussen de verschillende benzinepompen in de Bilt is zo groot dat je bij de duurste pomp bijna €20 meer kwijt bent dan bij de goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Bij een vergelijking over de hele provincie blijkt dat je bij de duurste benzinepomp voor een volle tank van 50 liter €21,50 meer betaalt dan bij de goedkoopste. Volgens de vergelijkingssite loont het dus om vooraf te controleren waar je gaat tanken. In De Bilt is het prijsverschil met €20 extreem. In de overige gemeenten in Zuidoost-Utrecht zijn de verschillen kleiner. Zo is het verschil in Wijk bij Duurstede maar €1 op een volle tank. In Utrechtse Heuvelrug €3, in Zeist 4 en in Bunnik €8. Het aantal auto's dat tijdens de spits de Corsesteeg in Westbroek gebruikt als sluitproeven is met 24% afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente De Bilt na invoering van de spitsafsluiting en de controle met een camera. Sinds juli vorig jaar werkt de gemeente met een nieuw systeem voor ontheffingen voor de spitsafsluiting in Westbroek. Vanaf oktober is de afsluiting gehandhaafd met een camera. De gemeente heeft de werking met dit systeem in april en mei onderzocht. De resultaten laten zien dat de spitsafsluiting effect heeft. In de spitsperiode rijden gemiddeld 24% minder voertuigen over de Corsesteeg. Het totale aantal voertuigen per dag is gedaald van gemiddeld 3800 naar 3200. Daarmee ligt de verkeersdruk nog wel boven het voor de leefbaarheid en veiligheid gewenste aantal van 2500 voertuigen per dag. Vanaf half september krijgen automobilisten die zonder geldige ontheffing over de Corsesteeg rijden tijdens de spits wel een boete.
6: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was van haar titeloze debuutalbum uit 2010. Je hoorde Eliza Doolittle met Pack Up. Ja, Ben. Wat leuk, hè, die heren aan de telefoon.
1: Ja, maar belofte maakt schuld.
0: Ja.
1: En ik vind ook, daar kwamen we niet naartoe vanwege het nieuws. Dus we gaan zo meteen Damn Changes van Thundercat draaien.
0: Zeker, dat had hij ook gezien, hè?
1: Ja, dat was een concert wat zeer van onder de
0: indruk. Ik hoop dat Roland nog luistert, maar dit nummer is voor hem.

Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Van Ray Kunho. De cruciale rol van grootouders in deze tijd is dat ze hun kleinkinderen empathische vaardigheden leren. Toen ik zelf een kind was, zagen we onze buren als één grote familie. Deze gemeenschapszin hielp bij het ontwikkelen van respect voor de gevoelens van anderen en het aanleren van gedragscodes. De kinderen van nu leven in een veel individualistischer en afstandelijker gemeenschappen en kennen deze voordelen dus niet. Wat kunnen grootouders doen om hun sociale wereld te verbreden? Natuurlijk, je kunt ze af en toe wat zakgeld geven. Maar waarom zou je zo passief blijven? Ga met ze ondernemen. Vertel ze verhalen over je eigen jeugd, zodat ze leren begrijpen hoe het verleden eruit zag. Wees de verbinder tussen hen en de rest van de familie, de neven en de nichten. Sluit vriendschap met ze.

0: Nou, ik hoop dat Roland nog even geluisterd heeft.
1: Ja, en
0: Esperanza.
1: Esperanza Spalding. De beide heren hadden haar ook gezien. Maar nu hoor ik net van Tom, onze vorige gast. Die heeft haar 15 jaar terug al gezien op North Sea Jazz Festival.
0: Zo, zeg, kan je nagaan.
1: Dus het is wel een dame van redelijke importantie, om zo maar eens te zeggen.
0: Bent er eens iemand overleden?
1: Jazeker.
2: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Ja, Ben, zijn we wat verloren?
1: Ja, een redelijk onbekende man. Dat is George Ellis Johnson. En die is geboren in 16 juni 1927 en 6 juli vorige week al overleden.
0: Zo.
1: Maar hij is heel bekend geworden ook over ontwikkeling van afrokapsels en een heel belangrijke factor bij het legendarisch programma Soul Train. En het werd altijd door de Amerikaanse tv uitgezonden. En dat was het eerste programma. We hebben net al die artiesten genoemd. Die traden er altijd op. En tussendoor zag je de mensen altijd dansen. Goed. Ik vond het wel. De man was geen muzikant, maar het programma was zo belangrijk. En juist in verband met North Sea Jazz. Dan gaan we uiteraard het team van de Soul Train draaien. Daar opent het programma. Ja, Sly and the Family Stone, James Brown, Booker T. Alles heeft daar opgetreden. Wat betreft de zwarte soulmuziek. Dus vandaar ode aan de Soul Train.
0: Soul Train Gang.

0: Ben, je zou toch bij een live concert zijn van die gasten, joh. En dan sta je daar vooraan met al die enorme boksen. Dan ga je toch helemaal uit je plaatje, joh.
1: Maar ja, dit was de vaste tuner van het programma Soul Train. Ja, ik wou dat ik toen jong genoeg geweest was om in die studio te zijn. Toppop gebruikte ook nog wel eens, want die konden niet altijd artiesten krijgen. Als Marvin Gaye of Stevie Wonder. Maar die traden natuurlijk wel op Soul Train. Dan zag je altijd op de Nederlandse tv stukjes uit de Soul Train natuurlijk.
0: Hey Ben, we gaan naar je...
2: Eertje. Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Nou, zeg het maar, Ben.
1: Ja, dat is het nummer Burning Temptation van Jelena Gonda. Kom ik niet zomaar op, want die heeft uiteraard opgetreden op North Sea Jazz. En dat is toch wel een nieuwe ster aan het soulfirmament. Het komt binnenkort uit op het Deptone label. En Deptone is niet zomaar een label. Dat is een aantal mensen die hebben de soulmuziek weer een nieuw elan gegeven. En is inmiddels net zo belangrijk, vind ik, als voorheen. Als we het over jazzmuziek hebben, heb je Blue Note als label. Maar Deptone, Sharon Jones zat erop. Hij is wel een nieuwe ster voor het moment. Onthoud die naam, Jelena Gonda. En het nummer is Burning Temptation.

0: Hey ben je nou een soulkicker?
1: Ik ben één been is een soulkicker. Of Josh, en de andere been is Josh Klant of Britt Popper. Ja.
0: Hey, ja, we kijken even terug. Ja. We hebben een paar hele mooie interviews gehad.
1: Ja, vond ik wel. Een leuk thema. North Sea Jazz. Ja, dat spreekt mij ook wel aan.
0: We wilden heel graag Alessa aan de lijn. Maar die nam niet op. En nou bleek dat ze haar telefoon op stil had staan.
1: We hebben een beetje rommelige uitzending gehad. De directie vindt dat niet zo best. Maar in de hemel kijkt Wim T. Schippers mee. En die zou trots op ons zijn.
0: Daar ga ik vanuit. Nou, we hebben eerst Tom aan de lijn gehad. Ja. Nee, niet aan de lijn. Hij was hier in de studio.
1: Directeurtje was...
0: Luister, dat was een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Hij heeft duidelijk uitgelegd waarom zout, hoe dat is gegaan, het proces. En dat hij in de toekomst hoopt dat we over 3 jaar iedereen Onroef Zout kent. Ja. Hè? En dat ze ook de DJ's en de mensen die de video's maken, dat ze die kennen.
1: Alleen, ik hoop dat centrale pand, dat we niet daar ergens achter in Leusden komen te zitten. Ik vind dat ik hier wel knus, maar ja, andere tijden.
0: Moeten we een handtekeningenactie beginnen? Ja. We gaan er aan een motie indienen. Ja. Nee, luister, een heerlijke uitzending. En we hebben die twee jongens gehad. Ja, dat was helemaal top.
1: Ja, het was een beetje druk natuurlijk. Maar ja, 50 jaar North Sea Jazz. Mag dat ook wel een beetje dat het extra lang daarover gaat?
0: Mag. Ze hebben een geweldig verhaal.
1: En twee verschillende generaties. Dat is mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Ik hoop dat de luisteraars...
1: Maar Patrick, die was ook met zijn dochter natuurlijk.
0: Ja, nee, leuk. En dat ze pen en papier bij zich hadden. De luisteraars, dat ze af en toe even konden meeschrijven. Ja, dat ze nog eens even kunnen luisteren naar al die prachtige muziek. En ja, volgend jaar, Ben, als het tijd en gelegenheid is.
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we zeker. We sluiten af met een nummer van Dionne Warwick.
1: En John Legend.
0: Ja.
1: Dus, dus een oude en nieuwe generatie. Is een prachtig nummer.
0: We kunnen het niet helemaal afspelen.
1: Nee, maar indicatie.
0: Ik hoop dat de luisteraars ons vergeven.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststof kozijn.

0: €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: In de buurt. Roulette FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
7: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De Biltse gemeenteraad wil het liefst dat eerst wordt gekeken naar andere mogelijke locaties voor een noodopvang. Het COA wil een noodopvang openen op het berg- en bosterrein in Bilthoven. Het COA heeft het beoogde pand al eerder aangekocht om er een regulier asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 300 bewoners. Omdat de procedure voor de vestiging nog loopt, is het niet zeker of het AZC er ook komt. Het COA ziet in de tussentijd mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 100 asielzoekers op te vangen in een tijdelijke noodopvang. Een motie van SP, VVD, Pro, D66 en CDA om eerst naar andere locaties te kijken voor het openen van de noodopvang is met voldoende steun aangenomen. De partijen roepen het college op om de zomermaanden te gebruiken om dit in kaart te brengen. In september moet er meer duidelijkheid over komen. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen. Natuurpark Bloeiendaal is uitgeroepen tot het 20ste zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De benoeming maakte deel uit van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het park. Het park ligt aan de oostkant van de stad Utrecht. Het wordt begrensd door Fort de Bilt Zuid, het riviertje de Biltse Grift, het kantorenpark Rijnsweert Noord en het provinciehuis. Natuurpark Bloeiendaal is in 1976 aangelegd op een deel van de voormalige buitenplaats Bloeiendaal. In 1990 wist de actiegroep Bloeiendaal bouwplannen in het gebied nog te voorkomen. Het nieuwe zusterpark vormt met andere stadsparken een groene verbinding met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt samengewerkt met de groengroep Zusterpark Voordorp en de stichting Voorveldse Polder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix.

when something so near and dear to life explodes.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.